Rise and Fall hoorde Craig David met Sting tezamen uit 2003. Muziek nu van de Dick Bakker Orchestra. Terwijl Bobby Kelly, dit is de Caribbean Sunset uit 1976.

Casey en The Sunshine Band in 1975 en That's the Way I Like It. Welkom bij Cindy, mijn naam is Berre Tilman. Ik draai plaatsjes voor jou uit heden en verleden, afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Nou, is natuurlijk 2003 bijvoorbeeld, is een eeuwigheid geleden. Maar goed, hij valt op de nieuw. De volgende plaat denk je van Ochi Brown. 1984 was het 1984, ergens rond in die tijd. A Wider Shale of Pale in een soort van reggae versie.

Voor Nederland was dit haar bekendste hit. Ze had er eigenlijk maar twee, geloof ik, echt gescoord. Waaronder Whenever You Need Somebody. Maar dat was in Engeland. In 1985. Hoe klonk die? Ongeveer zo.

Torrens Doris Gubbins. Maar onder de naam Otzi Brown scoorde ze een aantal hits. In links en rechts, in het buitenland en Nederland ook. Whenever You Need Somebody. Die klonk misschien een klein beetje bekend. En dat kan nog wel kloppen. Want het was geproduceerd door Stock Aitken en Waterman. Die ook dat later zouden doen voor, hoe heet die man ook alweer? Rick Astley. Die heeft het nummer ook nog gedaan destijds. We gaan terug in de tijd naar 1964. Hier is Gloria Jones. Maar kennen we dit nummer eigenlijk nog wel?

Het origineel was dat dus uit 1964. Een voorbeeld van Northern Soul, hoorde je zojuist. Met Gloria Jones en Tainted Love. Muziek van Eva Marin. Zij is half Nederlands, half IJslands. Studeerde ook in Nederland, in Rotterdam. Maar in 2020 deed ze mee aan de voorrondes van het Nationale Songfestival in IJsland. En daar was ze behoorlijk in de kijkers met Oculis Videre. Ze zonden het niet in, stom. Want ze hebben toen een band ingestuurd die werkelijk te saai en te vervelend wordt. Maar goed, in ieder geval, Eva had het moeten zijn natuurlijk met deze Oculis Videre in Engels en IJslands.

0: This is all I have to say.
1: Eva Marin hoorden wij uit IJsland en Oculus Vidair. Ze had het kunnen winnen. Bovendien, ze zou haast niet zenuwachtig zijn geweest, want ze ziet niets. Dus ze is blind. Dus alles om haar heen kan eigenlijk moeilijk een druk op haar hebben gelegd. Als je met je ogen dingen kunt zien, dan kun je wel eens een keertje gaan trillen in je stem. Muziek van Lara Fabian. Dit is Je suis de Trois.

0: Tonight the Schrijf is de inzending van Israël voor het Eurovisie Songfestival van 2026. Noam Betan met Michel.
1: Zindi. Peter Timmerman.

Weer zo'n meesterwerkje van Mats Pop. Hij pakt de originele ABBA-geluiden en maakt daar een soort van 21e eeuwse versie van. One Man, One Woman was een mix uit 2018 van Mats Pop, maar je hoorde gewoon ABBA. Uit 1985 komt deze plaat van Chris Ria. Dan eventjes lekker relaxed doen, lekker lui met Josephine.

Prachtig mooi deze plaat van Varend Volk. Een collectief van folkartiesten die met elkaar prachtig mooie muziekjes maken. En een deel daarvan komt uit Leeuwarden. Een ander deel komt uit het midden van het land. Ze komen overal vandaan. En dat is leuk eigenlijk dat ze dat zo met elkaar kunnen van elkaar bakken, zeg maar zo. We roeien verder naar IJsland en daar vinden wij Mark Gunnarsson. En afkomstig van zijn cd Songur Vuglinsins, oftewel het lied van de vogels. En we luisteren naar The Song of the Birds.

Prachtig mooi, deze van Mark Gunnarsson en The Song of the Birds. Nog een song over een bird. Het gaat over een eagle, een adelaar. Dit is Fly Like an Eagle. De Steve Miller Band. Terug naar het jaar 1976.

En zo gaan we langzaam zeker over in de Wild Mountain Honey. Die gaan we niet draaien. We gaan wel draaien een nummer van Mark Gunnison en Eva. En samen brengen zij ons Barn.

Prachtige mooie plaat van Mark Gunnison en Eva tezamen in Barn. Barn betekent kind. Tot slot een instrumentaaltje van Dick Bakker en zijn orkest. Totdat het zo ver is dat het hele uur erin klapt met het volgende programma. Hier is Caribbean Sunsets.

nummer waar je kippenvel van kan krijgen. Als je er gevoelig voor bent tenminste. George Sims en Come Into My Life is uit 1987. Nou, dat is een tijd terug hoor. Tjonge joh. Hey, leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn. Zo is het toch? Hier is Coldplay. Waanzinnige muziek. Up in Flames.

Wat een herrie, hè? Katrina and the Waves. Driptoon, niks heet dit. Walking on Sunshine. Yeah. Nummer uit 1985. Zo oud? Ja, inderdaad, zo oud. Het kan nog ouder, hoor. Moet je maar luisteren naar deze. Pieter Noon.

Johnny H. Jazz en Shattered Dreams. Versplinterde dromen uit 1987. Snelle en Katja Schuurman hebben een nieuw nummer opgenomen. En dat is nog niet zo lang geleden. Dat heet 2002. Maar het is uit 2026. Hoe kan dat nou?

Kate Ryan noemt ze zich. Maar zo heet ze helemaal niet hoor. Ze heet, het is een pseudoniem voor Katrien Verbeek, lees ik hier. Met CK. Dat is een Belgische zangeres. Nou, dat kon je duidelijk horen. Dekker Radio gaat op weg naar het half uur. En ik heb deze meneer. James Taylor. Fire and Rain. Tot aan het half uur. Ik kom zo weer bij je terug.

Tjongejonge. Marianne Rosenberg, als eerste na het half uur. Met een magnifiek knots van een orkest erachter. Laat dat maar aan die Duitsers over, hoor. Die kunnen dat wel goed. Oh, wauw. Ik bin wie du. Ik ben zoals jij. 1976. Toen al. Ja, inderdaad, toen al. Goeie muziek. Mooi, hè? Regelmatig te horen bij Dekker Radio. Deel 2 gaat verder met 3 achter elkaar. En Major Lazer heeft altijd een heel apart sfeertje, vind ik. Get Free heet deze.

Nou zeg, dat waren wel drie wereldvreemde nummers achter elkaar. De laatste niet uitgezonden. Nou ja, weet je wat de titel is? There's a fire. De boel staat in de fik. En de groep heet M-U-Y, We Like. Nou, schiet mij maar lek. Ik snap het niet meer, hoor. Nou jongens, leef je maar uit, hoor.

0: over en uit. Oké, ik zal het niet meer doen. Dat beloof ik. Cadans, zet de boel in het donker, ook dat nog. Nou, het was nog wel mee hoor. In het donker heet hij, uit 1982.
1: Ik had het je nog niet gezien.

Kadans, ken je ze nog? In het donker. Prachtige Nederlandse popmuziek, toch? En ken je dit gezelschap nog? The Jackson 5. ABC.

popmuziek anno 1971. Ongeveer 800 jaar geleden. Ashton Carter en Dyke. The Resurrection Shuffle. Zo, die zijn de studio uit. We gaan even naar België. Leuk. Kleinmans en Van Geel heten ze. En het gaat over juf Helena.

0: de muziek van
1: de jaren 70.
2: Hoogste tijd om afscheid te nemen, nu alvast. Jazeker, want ik heb deze lange van Jeffrey Osborne voor je met LTD.

Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Freemusicradio.nl. Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7. Free Music Radio.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

Het jaar 1989, maar deze van Lisa Stansfield, All Around the World, de titel van de plaat. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, daar is voor u het komende uur. Fijn dat u erbij bent. Oké, de dagse muziek hier zo van Niall Horan. The Dinner Party.

0: De muziek van Niall Horan, anno 2026, de dinnerparty.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, we gaan naar 1969. Dit zijn de Archies en Sugar Sugar.

0: Muziek uit het jaar 2007 van Direct. A Good Thing was de titel van deze plaat. U bent er nog steeds bij in de bonte muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Van 2012 met Bruno Mars. When I Was Your Man.

0: Ja, de man heeft inmiddels een imposant aantal hits op zijn naam staan. Deze alweer uit 2012. Bruno Mars heeft het over When I Was Your Man.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Meijendel. Hoe mooi dit is.

0: Mayendel met de nieuwe plaat. Hoe mooi dit is.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dat is wel waar we pogingen te doen om dat te doen. Iedere keer wat anders voorbij te laten komen. Aan 1997 met Damage. Het Eric Clapton nummer. Wonderful Tonight.

0: Ja, terug naar de jaren 90, het jaar 1997 om exact te zijn. Dit was de band Damage and Wonderful Tonight. Ik zei het al, geschreven door Eric Clapton.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. 1972, het jaar wat we schrijven. Dit is de band Looking Glass. En ze zingen over Brandy. You're such a fine girl.

Even lekker terug in de tijd met deze van Julio Iglesias en Willie Nelson. 1984, To All the Girls I've Loved Before. En fijn dat u er nog steeds bij bent. De Bonte Muziekverzameling, programma Bont. Sommelier hier zo. Dark Before the Dawn.

0: Nederlandse band Sonmilieu, Dark Before the Dawn, hun 2026 single hier ook in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met The Jets. Dit is The Pied Piper.

0: Muziek uit 1966 van de Jets. Dit was The Pied Piper.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2005 muziek van Jamie Cullum. Dit is Mind Trick. Ja, laat je niet voor de gek houden.

0: Muziek van het jaar 2005. Jamie Cullum hadden we hier voorbij komen. Mindtruck, inderdaad. Spelletjes met het brein werden daaruit gehaald.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor nieuwe muziek. Jared Rogers, Bridge We All Must Cross.

0: Zo het nieuwste muziek hier in het programma. Jared Rogers en zijn nieuwe plaat getiteld Bridge We All Must Cross.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, dankjewel Gerard. Wij vinden het ook gezellig. Aan de 2020. Dua Lipa, Break My Heart.

0: break my heart.
1: De muziek van Dua Lipa, even terug naar het jaar 2020 met Break My Heart. Werp een blik op de klok. Jazeker, de hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Dat was er meer, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft John Bergen ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, er is maar u eigenlijk nog een hele fijne dag toe te wensen. En u rustig aan te gaan vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb tenslotte nog 2 uur klaarstaan. Allereerst een vrolijk plaatje uit 1977 van Michel Fugain. Le Printemps gaat over het voorjaar. En daarna, ja, we hebben Danny Christian. De man van de Marsupilami uit de jaren 70. Ook anno 2026 terug met een nieuw plaatje met de titel... Ai, ai, Olga. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende.

Dat was hem weer op in het programma Bond voor vandaag. Thijs van In Excess, terug naar het jaar 1988. Never Tear Us Apart, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom, fijn dat u erbij bent. Deze nieuwe aflevering van het programma Bond. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Shakira. And we're turning the floor into Samen met Dream Emmy. Dit is Zoo.

0: Ja, dat was hem dan, deze hedendaagse muziek van Dream Amy samen met Shakira. En dat was de Zoo. We gingen gezellig met z'n allen naar de dierentuin. Ja, wat wil je dan nog meer? Dat is toch hartstikke leuk om te doen. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. Dit zijn de Merry Men uit 1969. The Big Bamboo.

0: En dat waren ze, de Merry Men uit 1966. De Big Bamboo 1969 trouwens. Kleine vergissing. Het kan gebeuren. Wij gaan trouwens naar het jaar 2007.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek uit 2007. Dit is James Blunt. En hij zingt over 1973. 1973.

0: Dit is alweer uit het jaar 2007, James Blunt en 1973.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek van Maan uit 2019. Zo kan het dus ook.

0: Inderdaad, zo kan het dus ook. Dat was Maan met haar plaat uit 2019.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werkt hier van Stacey Breen. And she's fooling around. I'm

0: Stacey. Ja, er kwam nog een donder achteraan. Hè. Stacey Breen, Fooling Around. Een beetje rondrommelen met scharrelen, zullen we dat eens kunnen noemen. Inderdaad, nieuwe muziek hier zo in het programma was dat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, we gaan het Bond maken met muziek uit de jaren 90. We gaan naar 1996 met Captain Jack. Dit is Little Boy.

0: Het typische geluid van de jaren 90 van de vorige eeuw. Captain Jack hadden we hier zo en A Little Boy.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. We gaan naar het jaar 1974 met de broertjes Rob en Ferry Bolland. Wel of nog beter bekend als de artiestennaam Bolland en Bolland. Dit is Mexico, I Can't Say Goodbye.

1987 komt het uit. Een dikke hit voor Paul McCartney. Once upon a long ago. Ja, veel sprookjes beginnen zo, hè. Er was eens. Om het maar eens even vrij te vertalen op die manier. Ariana Grande. The boy is mine.

0: Ariana Grande kwam uit in 2024. The Boy Is Mine.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar 1968. Kennen we deze nog? Leonard Cohen. Hij bezingt Suzanne.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Ja, muziek van lang geleden, 1968. Leonard Cohen, Suzanne. Herman van Veen nam er ooit nog eens een Nederlandstalige versie van op.
2: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: Hele andere koek. Uit 2008 is een Playa Hitty. En The Summer is Magic. Ja, de zomer heeft altijd wel iets magisch.

0: Ja, even een hele andere koek als Leonard Cohen, hè? Behoorlijke overgang. We gingen naar de dancemuziek van Player Hitty uit het jaar 2008. The Summer is Magic.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we uiteraard ook de Charlie Sis, nieuw werkje. Het is Believe Me.

0: Nieuwe plaat van de band The Charlie Sis. Believe me. Ja, dat zullen we dan maar doen, hè. We geloven het allemaal aan en weer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biggie.
0: Ja, zeker. Het is gezellig. We gaan naar een sessie met Kensington, Fiji.

muziek van Kensington uit het jaar 2016, Fiji. Ik kijk op de klok, zie dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Heeft u weer geluisterd een uurtje lang rond op uw radiotoestel? Mijn naam is blijft Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan het nog altijd janberg.radio@gmail.com. Ik vertel wat de muziek is waarmee uitgaan. 1977 zo allereerst The House Band en Don't Lose Your Love. En daar nog een nieuw werkje van The Fots, voor zover het allemaal nog past. Cold. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot een volgende mond. Fijne dag nog.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Zoals altijd beginnen we met een plaat wat later gecoverd zou worden door andere artiesten. En vaak nog met meer succes ook. Nou, dat was bij deze ook het geval. Je hoorde The Young Rascals en How Can I Be Sure. De band is geschreven door het duo Felix Cavalieri en Eddie Bricatti. De band The Young Rascals die waren actief tussen 1965 en 1972. En leden waren Eddie Bricatti, Felix Cavalieri, Gene Comish, Dino Danelli en David Bricatti, Robert Poppel en Danny Wise. Nou, het nummer How Can I Be Sure was niet hun grootste hit. Dat was weggelegd voor het nummer Good Loving en Mustang Sally. 1967 kwam het nummer uit dat we draaiden. En zou later nog gecoverd worden door onder andere Dusty Springfield in 1970. En volgens mij de bekendste is nog altijd wel die van David Cassidy in 1972. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan alle deuren weer open om jouw kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit jaren 50, 60 en begin 70. Onze vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals ook onze nederpopplaat, deze keer de groep The Sound Magic. En ook de tragiek van de muziek. En dan gaan we het leven een klein beetje belichten van Tim Buckley. Maar eerst deze, dat is ook een hele leuke. Nico en I'm Not Saying, daarover straks meer.

0: it's a great, a big day.
1: Ja, we hebben er weer een heleboel voor gevonden hoor. Onbekende muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Dat was bij deze ook door Daryl Felt en It's a Great Big Day. 1959, dit nummer van deze Amerikaanse rockabilly muzikant. En dat nam hij op bij het label OK Records. Hij kreeg later ook nog zijn eigen tv-show. En als begeleidingsband, zo gaat het verhaal, had Felt The Crickets, die na de dood van Buddy Holly op zoek waren naar een andere zanger. En daarvoor hoorde je The Backseat met Where Is Mary. Dus een gelegenheidsband uit Los Angeles. Het nummer werd geproduceerd door Larry Tamblyn van de groep The Standals. Voor de rest hebben we eigenlijk weinig van kunnen vinden. En we begonnen met die hele leuke Nico en I'm Not Saying. De van origine Duitse zangeres Nico was begin jaren 60 fotomodel, actrice en zangeres. Halverwege de jaren 60 was zij bevriend met Rolling Stones bassist Brian Jones. En zo kwam zij in aanraking met Andrew Luke Oldham, de manager van de Stones die net zijn eigen platenlabel Immediate Records was begonnen. Op dit label mocht zij haar eerste single opnemen, geproduceerd door Jimmy Page, die ook de 12-string gitaar bespeelde. En uiteraard met baswerk van Brian Jones. Van haar contact in de muziekwereld kwam zij een jaar later in aanmerking met de Factory van Andy Warhol en de groep Velvet Underground, met wie zij platen opnam. Ze deelde bed overigens ook met Lou Reed, Mick Jagger en talloze anderen en raakte in Amerika in de psychedelische sferen van alcohol en drugs. Haar melancholieke, zwaar doorleefde stem met een Duits accent laat horen dat zij een vrij destructief leven leidde. Alcohol, drugs en de verkeerde mannen eisten hun tol. Zo overleed in 1988 op 50-jarige leeftijd. Het zou bijna een tragiek van de muziek kunnen zijn. En misschien is dat ook wel. Nico hoorde je, leuk om die te horen. En I'm Not Saying. Over de tragiek van de muziek gesproken. Zometeen Tim Buckley met Wings. Maar eerst heb ik er nog een aantal voor je op een rijtje staan. Waaronder deze van Carol Bennett en He's Coming Home.

Whitey Boots en Nightmare. Drie dames die luisterden naar de naam Rhonda Copeland, Paige Miller en Kathy Francis. Maar het was gewoon een idee, ja, van Laurie Burton en Pam Sawyer. Groep was gewoon dus compleet verzonnen. Burton en Sawyer produceerden overigens en arrangeerden ook nog eens hun eigen nummers. En daarvoor hoorde je de Sons of Champlain, Go and Hide. Rockband afkomstig uit San Francisco. En die bestond uit Tim Kaine, John Leonis, Blue Champion, Don Irving, Rob Matosa en Dick Rogers. We begonnen dit trio met Carol Bennett, He's Coming Home. Het is een voorbeeld van de zogenaamde popcornmuziek. Liefhebbers daarvan die komen overal aan hun trekken. En het is een apart soort stroming in de oldies muziek. Voor de rest hebben we van Carol Bennett weinig van kunnen horen, dus kunnen vinden eigenlijk. Dus mocht jij daar wat meer van weten, je kan dat sturen naar info@theoldiesproject.nl. Zo meteen onze nederpopplaat, Nederlands met de Sound Magics. Maar eerst deze van Terry Davidson en de Barracudas. Hooray voor Hazel.

0: Je hoort onze Nederpopplaat, de Sound Magics, met Don't You Remember. Ze komen uit Gelderland en hadden als thuisbasis de stad Oosterbeek. De band bestond uit Van Wageningen, Deken, Frederik Komp, Henk Alfrink, Rudy Eggehuizen en Jaap van Eyck. Het singeltje Don't You Remember heeft tegenwoordig een verzamelwaarde van €125. Mis een beetje natuurlijk in redelijk goede conditie. Daarvoor hoorde je The Foremost met Hello Little Girl. De groep begon zijn carrière als duo en dat is met de naam de 2J's. Dat waren dan Brian O'Hara en Joey Bauer. In 1959 kwamen daar overigens nog Billy Hatton en Brian Redman bij. Net als de Beatles is de groep afkomstig uit Liverpool. Het grootste succes hadden zij met het nummer A Little Loving en dat in 1964. We begonnen met Terry Davidson en de Barracudas, Hooray for Hazel. Nou, van origineel dus is het nummer van Tommy Rowe, dat ken je misschien wel van. Het is een typisch voorbeeld van de zogenaamde garage rock uit de jaren 60 in Amerika. Nou, of de zang goed is, dat laat ik eventjes natuurlijk in het midden.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Timothy Charles Buckley III en was een Amerikaanse zanger en muzikant. In het begin van zijn carrière legde hij zich neer toe op de folkmuziek. Later zou dat veranderen met invloeden van jazz, soul en psychedelische invloeden. Zijn eerste album nam hij op in augustus 1966 in slechts 3 dagen en dat in een studio in Los Angeles. Op 28 juni 1975 speelde hij een laatste show in een tour in Dallas en dat voor een uitverkocht huis met 1800 toeschouwers. Een avond later, op 29 juni, ging hij samen met zijn vriend Richard Keeling naar zijn huis. Hij kreeg van zijn vriend, tussen aanhalingstekens, een zakje heroïne die hij uit baldadigheid onmiddellijk inslikte. Tim Buckley, vader van Jeff Buckley, overleed op 28-jarige leeftijd aan een overdosis. In de tragiek van de muziek, Tim Buckley en Wings.

Bobby Patrick en Summer Nights. Hij werd geboren als Robert John Patrick in 1946. Zijn grootste hit had hij overigens pas eind jaren 70 en dat met het nummer Sad Eyes. Zijn eerste binnenkomst in de Amerikaanse hitparade deed hij al op 12-jarige leeftijd in 1958 en dat met het nummer White Bucks en Saddle Shoes. Dat hebben we alles gedraaid in dit programma. En daarvoor hoorde je Edward Bynes met Connie Stevens' Cookie Cookie. Edward Bynes is bekend geworden met zijn rol in de Amerikaanse tv-serie 77 Sunset Strip. Hij acteerde ook nog in de film Grease. Samen met Connie Stevens zong zij dit nummer Cookie Cookie de hitparade in. We begonnen met de tragieken van de muziek. Tim Buckley met Wings. Zoals altijd zeggen we ook altijd. Ja, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er 4 voor je op een rijtje staan. Waaronder eentje van Plastic Penny, Wayne Gibson en de Dynamic Sounds, The Overlanders. Maar ook deze van Johnny Young and Company, Caroline.

Je hoorde Plastic Penny en Everything I Am. Engelse band die werd opgericht in november 1967. Geen lang leven beschoren, want een jaar later in augustus 1968 gingen zij alweer uit elkaar. Op begin 1968 een hit met het nummer Everything I Am, dat wat je hoorde. Leden van de Plastic Penny die werden later bekend als lid van een groep of als sessiemuzikant. Daarvoor hoorde je Wayne Gibson en The Dynamic Sounds Kelly. Wayne Gibson, dat was de artiestennaam van Edward William Bill Allen. Samen met Mick Tooman, Ray Rogers, Peter Giles en Larry Cole speelde hij dus met Wayne Gibson en The Dynamic Sounds. Daarvoor hoorde je The Overlanders en Yesterday Is Gone. Engels groep uit de jaren 60, het is een schoolvoorbeeld van de zogenaamde eendagsvlieger. Op 29 januari 1966 bereikte zij een eerste plaats in de hitparade en dat met een cover Michelle van The Beatles. Alle volgende platen, dus ook het nummer wat je hoorde, Yesterday Is Gone, die flopte. We begonnen dit kwartet met Johnny Young and Company, Caroline, 1966. Het is van oorsprong een Nederlandse zanger die begin jaren 50 met zijn familie naar Australië emigreerde. Zijn Nederlandse naam is overigens Johnny Benjamin de Jong. Na zanger was hij ook nog producer, componist, DJ en TV-personality. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je een beetje van genoten hebt. Voor ons altijd, elke week is het een feestje om het te maken. Ik heb er nog eentje voor je, The Morticians, en It's Gonna Take a While. Graag tot de volgende keer. Dag!

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Hallo, u luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

Ja, lieve meid, eens als je groot zult zijn, dan gaan we samen op reis, ver weg. Ja, lieve meid, en op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal voorbij.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

inderdaad. En wat leek denk ik toch goed met zijn stem op Joe Cocker, vind ik. Als je je ogen zo dicht doet, hè. Ja, inderdaad wel. Lekker stevig nummer om te beginnen natuurlijk deze woensdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk in de nieuwe Lunchbreak Show. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes om je eten lekker te helpen verteren. En dat was natuurlijk John Cougar, Mellencamp en Cherry Bomb. Ja, een suikerbommetje, wel, dat kun je ook wel gebruiken over de middag natuurlijk, hè, als je mij vraagt. En ja, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Eventjes tijd voor onze Belgische Angèle. Hier is ze met Might Call. Goedemiddag. En maak er een mooie woensdag van, zou ik zeggen.

En daarna wakker worden met niemand meer, niemand minder dan Angel natuurlijk uit België en The Night Call. Ja, en als je pas was, dan wel van harte welkom deze middag in de show natuurlijk. Ja, ze leek nog niet helemaal wakker volgens mij, die Angel, hè? Nee, inderdaad niet. Maar we gaan de muziekje tegenaan wel gooien waar je wel helemaal van wakker wordt natuurlijk. Hier is Tina Charles en Dance Little Lady Dance. Wat heb ik weer allemaal gelezen deze morgen in de krant. Man. Wat staat er ons allemaal te wachten. Hier is in ieder geval al Tina Charles, dat weten we zeker.

Inderdaad, groot was ze zeker niet. Ze was maar 1,65 meter of zoiets in de aard. Maar ze had een stem als een bel, als het ware. Ik heb het allemaal over Tina Charles natuurlijk. En Dance, Little Lady Dance, deze woensdag. We hakken de week natuurlijk weer in twee. En deze namiddag zijn de kindjes lekker thuis. Lekker gezellig naar de radio luisteren. Pannenkoeken bakken en dergelijke meer. Hier zijn de Marbles.

inderdaad, we kunnen zeker niet zeggen dat ze niet geprobeerd hebben om internationaal door te breken natuurlijk. Hè. Uit de LP Close Encounters was het natuurlijk muziek van onze Belgische Kloezel. Ja, het leek hier wel een Belgische show, hè. Als onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak natuurlijk. Deze woensdag straks ook nog natuurlijk het heetste nieuws van toen. En wie staat er nu klaar? Wel, hier zijn de Pretenders. En Angel of the Morning.

En daarna staat eventjes mijn papiertjes te snuisteren wat er het gisteren nieuws ging zijn vandaag. En de plaat was sneller afgelopen dan ik dacht natuurlijk. Hè. Niet doorvertellen natuurlijk. Hè. Nee, helemaal niet. Niet tegen de producer vertellen natuurlijk. Je hoort de muziek van de Dinky Toys natuurlijk. En I Can't Keep My Hands Off You. Oplassen daarmee tegenwoordig. Hè. Ja, inderdaad wel. Anders heb je een Me Too aan je broek natuurlijk, voor je het weet. Ja, het was de Belgische formatie, dus de Dinky Toys. And I can't keep my hands off you. Hier is Clean and Scream Water Revival. And as long as I can see the lights, dan is het natuurlijk nog geen avond. Hè? Nee, inderdaad niet. En de stem die laat het ook al een beetje afweten, maar het komt er wel door.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, zoals beloofd natuurlijk het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 4 mei 1973. De Nederlandse trots Focus staat op 4 mei 1973 in de Londense Rainbow Orkestzaal. De band is erg populair in Engeland dankzij de hits Hocus Pocus en Sylvia. Hier zijn ze met Sylvia. En dat allemaal hier in de Lunchbreak op woensdagmiddag. Van harte welkom in deel 2, zou ik zeggen.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Inderdaad, als je van Zwangholt wel, dan hoor je waarschijnlijk ook van dit nummer natuurlijk onze Zuid-Koreaanse vrienden BTS en dit allemaal met hun Swim. Nog tot en met vrijdag onze getip natuurlijk voor deze week hier in de lunchbreak. En hier is Jasmin. En dat is een goede vraag, inderdaad wel. Nog tot 1 uur, de lunchbreak op je radio met de nodige muzikale vitamintjes natuurlijk om je dag door te komen.

graden. Jasmin, en dat is maar een goede vraag, natuurlijk wel. Ja, wat ik lees allemaal deze morgen in de krant toen ik lekker uit bedje kwam. Wel, dat beviel me helemaal niet zo heel goed, moet ik zeggen. We gaan het niet over politiek hebben natuurlijk, hè? Nee, helemaal niet. Maar iedereen zou moeten een overlevingspakket in huis nemen. Ja. Denk eens als we daarmee de economie zullen redden. Ja. Dit gezegd zijnde, wel, op de linkerdraaitafel ligt er een lekkere nieuwe plaat. Hier is The Beautiful South en A Little Time. Oh, eventjes achterover leunen. Nergens aan denken. En lekker je eten op puzzelen, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel. Beautiful South.

0: Ach, lekker op zijn zomers al een klein beetje natuurlijk. Hè. We kijken alweer een beetje uit naar de zomer natuurlijk. Hè. Met, we gaan alleen maar op de goede dingen denken en letten natuurlijk. Gustav en Calling Your Name.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Dus nog steeds Stavaris natuurlijk tot en met vrijdag. En hier zijn ze met Don't Take Away the Music.

inderdaad, een lekker rustig nummer van Tony Childs natuurlijk. En dit al met haar Stop Your First and Boy. Zo inderdaad, aan iedere leuk liedje komt er natuurlijk ook een einde. En ook aan het programma natuurlijk, de lunchbreak. Als ik zo eventjes kijk, tijd geworden voor onze, ja, onze toetjesplaat. En dat is geworden Randy New.

0: Waar is de tijd gebleven dat dit soort muzikale hoogstandjes in de hitparade stonden, lieve mensen? Daar gaan ze. Het was Melba Moore.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom.

En nu weten we natuurlijk wellicht allemaal, lieve luisteraars, dat Amerika weer het land is van de meest vreemde weers... situaties, waaronder een stormpje hier, een stormpje daar, een orkaantje hier, een orkaantje daar, een sneeuwstormpje hier en daar. Nou goed. En dan dit nummer, It Never Rains in Southern California. Ik kan hem iets bij voorstellen natuurlijk. Albert Hammond terug op de radio. En meerdere heerlijke, vrolijke, muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Dit

Hij was ook een soapsterretje. Kom je niet uit Down Under? Steve Allen. We zullen het straks de deskundige even vragen hier in de studio. De redactie zit achter mij. Steve Allen hoorde je met de Letter From My Heart. Terug op de radio. Mooi medium, ja tuurlijk. Heerlijk dat ze ooit de radio hebben uitgevonden. Ik luister er graag naar. Jij ook toevallig. Mooi. Goed geregeld dus. Zometeen die fijne. Achter de keukengordijnen. Alle

0: En ineens was het 1976 met Starbuck en Moonlight Feels Right.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, je zou denken, mijn moeder zong het vroeger al. We gaan naar Zandvoort, de Landerzee. Lekker pootje baaien. Nou goed, ik ken nog zo iemand. Hada, Maggie.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

Volledig in het Radio Glemmeland. Lieve luisteraars, vriendelijk welkom. Dit is de Middel of the Road Show. En je was getuige van een fijne voor achter de keukengordijnen. Het was Maggie, Sjoukje van het Spijker. Maggie Meniel zelf. Met terug naar de kust, als het ware. Leek het ook. Je hoort ze terug in de Middel of the Road Show. Lekkere platen. De gouden klanken van weleer. Was het nog maar het verleden, schreef iemand maar. Ja, inderdaad. Maar goed, we blijven niet stilstaan natuurlijk. Alhoewel, de muziek is wel stil blijven staan. Getuige deze muziek van onder andere The Fortunes.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Ja, dat zeg je.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog gezellig.

toe mensen lief toch heerlijk, hè? Jawel. Maar wat een knaller in 19... wat was het? 79 volgens mij, hè? 1979 van de vorige eeuw. I Can Stand the Rain van Precious Wilson en Eruption. Duits fabrikaat. Maar het maakt niet uit. Dat is ook lekker, toch? Hier is Stevie Wonder in de Middle of the Road Show.

mooie film, joh. Arthur. Gaat over een, ja, natuurlijk een rijke stinker natuurlijk. Heel de dagen gedronken, hè. Wop, wop, wop, wop, wop, wop. Dudley Moore, die speelt er de hoofdrol in. Prachtig. En de muziek? Christopher Cross, ook zo'n held. Alleen bij Helden op de Radio in de middel of de roadshow, vriend. Ik heb hier nog een Nederlandse held. Toen was geluk heel gewoon. Ja. Het was Gerard Cox, nogal kritisch.

handstuk in echt. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Nou, zal ik je wel vertellen. Die oude eik die staat er nog steeds, hoor. Ja. Hè? Nou ja, goed, ik weet niet of die gele band er nog mee had. Maar goed. Wel een soort van teken van, je weet al. Ook onder andere liefde, lieve mensen. Dat doen we dan maar voor, natuurlijk. Tot zover de Middle of the Road Show voor wat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En zometeen heel veel plezier met mijn collega's.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, probeer zoveel mogelijk van te genieten. Want voordat je het weet is het uurtje weer voorbij. Dus ga er lekker voor zitten en laat je verrassen. Dit is een uurtje, de Muziekfabriek.
3: Ron van der Steen.
2: En muzikaal van start met een heerlijke gouden ouwe uit Engeland. Here is Madness and It Must Be Love.

0: Sommige liedjes die zetten je aan het denken. Zo ook dit liedje van Herman Brood en Henny. Vrienden, als je wint, dan heb je vrienden. En in zekere zin hebben ze nog gelijk ook.
1: De Muziekfabriek.
0: In het midden hadden we Beyoncé en Love on Top. Nou, volgens mij heb je dan een feestje gescoord. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80, toen ska nog heel erg populair was. Madness en It Must Be Love. Misschien heb je behoefte aan meer informatie over de Muziekfabriek. Nou, heb ik goed nieuws. We hebben een website. Kijk eventjes op www.rondvandersteen.nl. Ze komen eraan. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time. Hij groeide op in een arme buurt. Oorspronkelijk zong hij in treinen in ruil voor klein geld. Maar in 1991 kwam zijn carrière van de grond. Een andere grote hit van R. Kelly is I Believe I Can Fly uit respectievelijk 1997. Sommige van zijn teksten worden vooral in de Verenigde Staten als seksueel bekritiseerd. Maar andere teksten hebben een hoog gospelgehalte. R. Kelly heeft in interviews aangegeven God te hebben gevonden. Verder had hij in juli 2007 een hit met Usher getiteld Same Girl. We noteren voor het nummer If I Could Turn Back the Hands of Time 8 weken hitlijst. En een nummer 1 notering net als een week eerder.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van Robbie Williams met She's the One. Robert Peter Williams, zoals hij oorspronkelijk heet, is een Britse popzanger. Van 1990 tot en met 1995 maakte hij deel uit van Take That. Na die periode werd hij een succesvol solozanger. Sinds 2010 is hij weer lid van Take That. Hij heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. 6 van zijn albums vallen onder de top 100 van de meest verkochte albums in de UK. Hij won 15 Brit Awards en 7 Ego Awards. In 2004 werd hij opgenomen in de Musical of Fame en werd hij betiteld als de grootste artiest van de jaren 90. Het nummer She's the One stond die week op een 33ste plaats en kwam van 37. En dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 4 december, oftewel week 49 van het jaar 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: How did I ever let you slip away?

Ik had je enigszins gewaarschuwd. Laat je lekker verrassen in dit uurtje van de muziekfabriek. De grote hit van R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time. Gevolgd door die kleine hit van Robbie Williams met She Is The One. Nog voor je onderweg de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En voor de rest natuurlijk heel veel muziek. Waaronder deze van de Harp. Hier is Follow The Sun.

vroeger moest zij het hebben van de hits. Tegenwoordig niet meer, want ze heeft zo verschrikkelijk veel fans aan zich hangen. Ik heb het over Sade. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst lekker de jukebox voor je induiken. From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie. De nu volgende zangeres heet oorspronkelijk Jamesetta Hawkins. En is geboren in Los Angeles op 25 januari 1938. En overleed op 20 januari 2012. Hey Ron, play the record. Jukebox classic. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse blues, R&B en gospelzangeres. Haar moeder was 14 en ongetrouwd toen ze van haar beviel. Ze kreeg haar eerste muzikale training toen ze 5 jaar oud was van James Earl Hines, de dirigent van de Echoes of Eden, een koor uit Los Angeles. In 1952 werd ze opgemerkt door Johnny Otis. Ze had zelf haar eerste album en eerste R&B hit geschreven, te weten The Wallflower Dance With Me Henry. Ze nam het op in 1954 met de Otis Band en Richard Berry als achtergrondzanger. Het liedje werd later een hit op de blanke markt door Georgia Gibbs. En ze bracht verschillende hits uit voordat ze in 1960 een platencontract tekende. Haar zang werd gekenmerkt door goede technieken en sterke jazzinvloeden. Ze kreeg in 1994 een Grammy voor de cd Mystery Lady. Een verzameling liedjes geïnspireerd door Billie Holiday. In 2004 won ze nog een Grammy voor de beste hedendaagse bluesalbum, getiteld Let's Roll. En bij de jongere generatie is ze bekend om haar Muddy Waters cover, I Just Want To Make Love To You, die gebruikt werd voor een cola reclame. Deze wereldberoemde zangeres overleed aan leukemie op 73-jarige leeftijd. Graag je aandacht voor Etta James. En luister naar het mooie At Last. Jukebox Classic.

Het is een juweeltje uit onze jukebox. Deze van Etha James en At Last. Helaas is ze niet meer onder ons. Maar desalniettemin kunnen we meer genieten van haar muziek. Als je toevallig ook een jukebox classic in je hoofd hebt zitten die je graag zou willen horen in de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt vast meegeteld. Nou, je hebt er nog eentje van mij te groeten in het rijtje van drie. En dat is deze van Michel Verguet.

0: Heerlijke Franse muziek uit Frankrijk. Als je deze hoort, deze van Michel Vulgain, dan denk je maar aan één ding. Zo snel mogelijk naar Zuid-Frankrijk. Lekker genieten van de zon. Maar ja goed, dat laat nog eventjes op zich wachten. In het midden hadden we Sade met Your Love is King. En we begonnen met The Hype en Follow the Sun. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan hier in de fabriek. Dus laat hem lekker aanstaan.
1: Weer een uurtje. Niet te verslaan. De muziekfabriek. Ron van de Steen. Ja!

0: Dit is de Muziekfabriek en we draaien echt werkelijk op volle kracht. Nou, ga maar voor zitten hoor, want hij komt voorbij. Hier is de oude lullenplaat. Het nummer The Captain of Her Heart is een single van de Zweedse groep Double.
1: Oude lullenplaat.
0: Het nummer kwam uit in 1986 en is afkomstig van het album Blue uit 1985.
1: Oude lullenplaat.
0: Het nummer is een prachtige ballad en gaat over een meisje die tevergeefs wacht op haar afwezige liefde. Het liedje was een internationaal succes en bereikte de nummer 8 notering in de UK en nummertje 16 in de Billboard Hot 100. Het liedje zou verder worden gecoverd door Randy Crawford, Roland Keijzer en Bos Keks. Luister naar Double, hier zijn ze met The Captain of Her Heart.
1: Oude lullenplaat.

0: Een heerlijk zwijmelliedje, deze van Double en de Captain of Her Heart. Ik heb nog wat nieuwsfeitjes uit het jaar 1986.
1: De Muziekfabriek.
0: Het vliegtuig de Voyager is het eerste vliegtuig dat zonder te stoppen of bij te tanken rond de wereld vliegt. Het vliegtuig vertrok op 14 december van de Edwards Air Base in Californië. Om vervolgens 9 dagen later 44.000 kilometer verder en 1 lege tank brandstof op dezelfde plek te landen. Enkele dagen nadat er in de kerncentrale bij Chernobyl brand was uitgebroken, bereikte de radioactieve wolk ook Nederland en België. Op 21 februari 1985 en 26 februari 1986 zijn 2 hoogtepunten voor Evert van Bentham. In 2 achtereenvolgende jaren wint hij zowel de 13e als de 14e Elfstedentocht. En het zangeresje Sandra Kim, haar echte naam is Sandra Calderone, wint met het liedje J'aime la vie als eerste voor België het Eurovisie Songfestival. En dat legendarische liedje hebben we voor je opgezocht.

0: Op een rij.
1: Op een rij.
0: Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Black Crowes met Remedy en nog veel, veel meer. Het zal een beetje onbekend klinken, maar ik denk als je het hoort, dat je denkt van, oh, wacht even, inderdaad. Nice and Slow eerst van Jesse Green, daarachteraan Sterrenkoning

was dit. Ja, ik moet zeggen dat het best wel een non-stopje was zo achter elkaar, vind je niet? Ja, de Jesse Green, Nights and Slow, Sterre Koning. Overzichtje van wat er nog gaat komen. En eerst de Pink Panthers maar eens even doen. Turn it up. Jazeker.

0: magische muziekselectie. Hier en nu.
1: Ah, Pink Panther, sorry, met Turn It Up. En nu de Tape Toy. Ik heb hem wakker wel. Ja, dat weet ik zeker. Die Talk Soon.

twee stevige rocknummers achter elkaar hier in Afternoon Delight. Het vliegt van de ene kant op de andere kant. Hè? Dat is wel, ja, er zit niet echt een lijn in. Nee, en dat is juist het mooie. Dat is verrassend. Verrassende behangradio. Tape Toy en Talk Soon. The Black Crowes hoorde je ook nog met Remedy. Die draai ik net. Lola Sailors nu met wat er allemaal

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
5: Ja hoor, meneer Benoido.
4: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
6: Nou,

0: soms praten over format. Hè? Nou, het format bijvoorbeeld... happy muziek of hoe zeggen ze dat ook weer? Middle of the road of nou ja, feel good music. Dit is nou feel good music. Ja, Everybody Join Hands van Debbie. Chris Brown daarvoor met With You. Kelly Clarkson nu met Queen of the Night.
1: Hit it. Yeah, you're cooking now.

The Sister Sledge and He's a Runaway. Ja, de verwante discoplaat was dat de Queen of the Night van Kelly Clarkson. Hoorde je daar weer voor. En nu, zo'n verschrikkelijk mooi nummer van The Dutch. Deze is wel over, inderdaad. We hebben een welvarende staat waar we nog steeds in leven. Tot nu toe, hè? Want het, ja, er zijn best wel dingetjes gaande op het moment. Maar goed, laten we daar maar niet over uitweiden. Muziek, dat is het allerbelangrijkste. En daar voel je je goed bij. The Dutch. En This Is Welfare. En Clown Cuckoo zijn we meteen erachteraan met Call Your...

0: om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio, Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en hier rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

0: Nou, ik ben nog niet vertrokken hoor. Sterker nog, ik ben net begonnen, dus ik ben er nog wel 2 uur lang, zo ongeveer. Jezil, het staat op Upstairs at Eric's Don't Go Wereldhit.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En die plaat is opgenomen in de studio van Eric. En dan ook nog op de zolder, zeg maar. Die studio bevond zich namelijk op de bovenste etage. Dus vandaar ook de titel van de plaat Upstairs at Eric's uit 1982. Het werd een groot succes ook hier in Nederland. En de groep bestond uit Alison Moyet en Vince Clark. Die daarvoor nog bij die Depeche Mode op de synthesizer speelde. Dat heb ik trouwens nooit geweten, dat laatste. Maar ja, als je dit zo hoort, dan begrijp je dat wel. Welkom bij Car Classics, nieuwe editie. Het albumalfabet zit in de laatste fase, want we zijn zo langzamerhand ook al beland bij de letter U. Dus dat betekent dat we zo langzamerhand naar het einde gaan. Hoewel, ik denk dat er nog wel een paar maanden of misschien zelfs nog wel een jaar bezig zijn voordat we de laatste platen bij de Z hebben gedraaid, hoor. Ik moet ook nog een aantal radiostations noemen die sinds kort ook dit radioprogramma uitzenden. Zoals Radio Oldies Music, dat is een nieuwe zender. En ook Zina Classics zendt het uit. En al eerder stapte Wink Radio in en Network Radio zendt het al wat langer uit. Evenals Nowhere Radio, Free Music Radio, Radio Koevoorde en nog een paar weken Nieuws Internet Radio. Want die zender gaat helaas binnen niet al te lange tijd stoppen. Ja, dat vind ik al terug. Maar goed, ik heb daar al eerder uitspraken over gedaan. Ik wens in ieder geval mijn collega's daar veel succes wat er daarna gebeurt. Goed, in ieder geval gaat dit programma gewoon door. En we zijn toegekomen aan TNT. Dat is een album van AC/DC dat uitkwam in 1975. En daar is later een andere plaat uitgekomen van AC/DC. En dat heet High Voltage. En eigenlijk staan daar vrijwel dezelfde nummers op. Dus ja, heel veel dingen heb ik al een keer eerder gedraaid. Maar goed, oké, weet je. TNT is dusdanig de moeite waard om hem ook nu nog een keertje te behandelen.

0: dus vooruit. We zijn niet de kinderachtigste. Dus draai ik ook The Jack nog een keer, omdat het zo'n ongelooflijk lekker nummer is.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
2: D.

0: Car Classics. Lekker voor onderweg.
1: Of gewoon voor thuis. Of op je werk.
2: Hoe heet die nou ook weer? Jeroen van der Krocht?
3: Jeroen

Ja, er zijn wat platen in het albumalfabet die in Nederland niet zijn uitgebracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor TNT van AC/DC. Die kwam later hieruit als High Voltage. Maar dit is ook een plaat die in Amerika uitkwam, het album 12x5. Amerikaanse release, hoewel ook dit nummer natuurlijk in Nederland uitkwam later. It's All Over Now. Oud nummer van The Valentine Brothers. Geschreven door Bobby Womack en Shirley Womack. Mick Jagger en Keith Richards hoorden dit op de Amerikaanse radio toen ze daar waren voor een promotietoertje. En toen dachten ze van dit willen wij ook opnemen. Toen hebben ze daar toch wel een hele eigen draai aan gegeven. En die versie die draaiden we hier in Car Classics. We maken een reis langs de beste albums uit zeg maar 70 jaar popmuziek. Ja, 60 jaar was het 10 jaar geleden, maar nu is het inmiddels 70 jaar geworden. En hier kwam ik vorige week niet helemaal aan toe. Het titelloze debuut van de Tom Tom Club, als ik het zo mag formuleren. Echt een verschrikkelijke formulering, maar goed, dat klopt wel natuurlijk. En Wordy Rapping Hood is daarvan de hit van dit echtpaar. Twee mensen van, hoe heet het? Talking Heads natuurlijk. Het was iets van, we gaan zelf eens een keer wat proberen. Tina Weymouth en, hoe heet die andere gast ook alweer? Tina Weymouth en Chris Friends. Kan ik die naam nog vergeten? Maar Wordy Rapping Hood.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Eigenlijk wel opmerkelijk dat dit nummer hier in Nederland ons volkomen ontgaan is, want het werd helemaal geen hit hier. Maar in Amerika wel, daar was het de eerste grote hit voor, de Stylistics. Wat je kan terugvinden op het album dat ook gewoon de Stylistics heet. Titelloos debuutalbum, daar heb je hem weer. En ja, fantastisch. Ook nog opgenomen door Prince, misschien ken je die uitvoering wel uit de jaren 90. Ook een mooie versie trouwens. Maar nou ja, dit is in ieder geval de originele, dan weet je dat. Super lekker. Dat is gehoord van de T-Race Fanclub. Ja, als je het blad oorleest of naar de VPRO hebt geluisterd, vast wel. Dit staat op het album 13.

0: heb nooit geweten dat dit nummer het zo goed heeft gedaan in Amerika. Maar er stond het 11 weken bovenaan in de Amerikaanse Billboard. Hot 100, Rolling in the Deep. Het is het openingsnummer van het album, het tweede album van Adele, 21.
1: Dit is de album Top 100.
0: Even kijken ook wat er staat met de LP en CD verkopen in Nederland. En ook met het aantal streams, want die tellen ook mee voor de Album Top 100. Ik noem de eerste weegsorteringen platen die voor het eerst in de Album Top 100 te vinden zijn. Op 88 komt Miro voor het eerst binnen met Leven de Fakes. Miro maakt goede muziek. Ik heb het nieuwe album nog niet gehoord. Maar ze was wel onlangs nog de gast op Radio 1. Het programma van, hoe heet het ook weer? Femke van der Laan, ja. Het nachtprogramma. Nou, ik ga dat nog een keer terug horen. In ieder geval wel een plaat die vast wel de moeite waard is om een keer te streamen. Nou, heel wat hoger in de Album Top 100. Op nummer 39 komt de plaat binnen van Kneecap, Finian. Dan een nieuwe plaat van Tori Amos. In Times of Dragons staat op 36. Het begint heel spannend, die plaat. Ik heb hem beluisterd. Het valt me wel op dat ook de stem van Tori Amos helaas niet helemaal van slijtage vrij is. Maar dat maakt het misschien nog wel emotioneler allemaal. Zeker de moeite waard om te checken in ieder geval. Grappig voor 22. Casey Musgraves, Middle of Nowhere staat daar. De nieuwe plaat van de Black Keys komt binnen op 19. Die heet Peaches. Op 9, Troby, Chameleon. En de top 3 bestaat deze week uit Thriller van Michael Jackson. 368 weken genoteerd in de Album Top 100. En deze week 3 plaatsen gestegen. Zou ook wel door die film komen. 10 weken genoteerd en op 2 blijven staan. Fuck Kleine van Lil Kleine. En nieuw op 1, Hit Me Hard and Soft. De Tour, de live plaat van Billie Eilish. Ik ga naar de nummer 19. Daar vinden we de nieuwe plaat van The Black Keys. En die heet Peaches. En het nummer wat op single verschenen is, dat is Where There Is Smoke, There Is Fire. En het klinkt heel erg garage rockachtig. En dat is eigenlijk best wel bijzonder voor deze tijd. Laten we eerlijk wezen, want de beste platen klinken heel gepolijst. Geldt niet voor The Black Keys.
2: Nieuw.

komt voor in de soundtrack van de film Bridget Jones, The Edge of Reason, 2004, leuke film. En het is later ook toegevoegd aan het album waar ik het eigenlijk van afdraai, 20 Something, maar dan wel de Amerikaanse versie, want hij is in Amerika daarna nog een keer opnieuw uitgebracht met dit nummer erop. Maar als je de oorspronkelijke versie hebt uit 2003, zul je dit nummer niet vinden op dit album. Dus eigenlijk is het dan weer zo'n speciale versie die we draaien. Nou, volgende week, of misschien de week erop, zal ik nog wel een ander nummer draaien van 20 Something van Jamie Cullum. Dat wel op beide versies staat, zowel op de heruitgave als op de oorspronkelijke versie uit 2003. Maar ja, goed, dat heb je af en toe. En achtergaat op de muziek. Het is wel een mooie uitvoering van het oude nummer van The Everlasting Love, nietwaar? Van, hoe heet die groep? The Love Affair bedoel ik natuurlijk. Dit is de Moody Blues, Gypsy of a Strange and Distant Time. Te vinden op To Our Children's Children. Niet zo'n hele bekende plaat van de Moody Blues, maar wel zeer gewaardeerd dit album. En daarom ook volkomen terecht in het albumalfabet. Weinig hits, goede muziek. En dat is waar het om draait in het radioprogramma.

0: Car Classics. Lekker voor onderweg. Of gewoon voor thuis. Of op je werk.
1: En dat betekent ook weer een heel leuk programma. Ik weet het zeker, want dit keer, jongen.
2: Yes, yes, yes.

0: Ik ben echt verbaasd dat deze plaats zo slecht is ontvangen van Buddy Joe Stormfront. Natuurlijk, het geluid was anders in vergelijking met wat we gewend waren van Buddy, omdat deze plaat niet is geproduceerd door Phil Ramone. Hij heeft toen een ander iemand bij zijn nek wel gegrepen om te zeggen, jij gaat dit album produceren. Ik ben dan even zijn naam kwijt, maar dat vind je wel op de hoes van de plaat. En anders kun je het wel op Wikipedia vinden, denk ik. Maar ik vind het echt wel een goede plaat geworden. Er zijn genoeg goede nummers op. Maar als ik dan kijk op Music Meter en ook op allmusic.com, dan zie ik dat die plaat best weinig zeggen gekregen heeft. Is niet helemaal terecht. Ik vind het een goed album, dus daarom dat ik er nog wel wat meer van ga laten horen om dat ook te bewijzen. Goed, we gaan weer naar het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Beroemd boek en ook This Year's Model van Elvis Costello staat daarin. Een plaat die hij opnam met The Attractions, de eerste met The Attractions. En dat is wel grappig, want dit album wat we gaan draaien staat ook gewoon in het albumalfabet. We hebben er ook al een aantal nummers van gedraaid, This Year's Model. Dus ja, we combineren het gewoon. We draaien hem met de letter T en dus ook als
1: Ice Cone.
0: En ik draai vandaag het openingsnummer.

Het zijn best wel een bijzondere plaat dit van de Beach Boys, 2020. Want dat is namelijk een album dat ze eigenlijk als laatste uitbrachten bij het label Capitol Records. Er staan heel veel outtakes op, allemaal nummers die eigenlijk zijn overgebleven uit vorige sessies. Zo voordeden ze aan hun verplichtingen. En nou ja, dit is dan wel een van de hoogtepunten van het album hoor, I Can Hear Music. Het is niet geschreven door de Beach Boys. Van de oorsprong is het een nummer dat is geschreven door Jeff Berry, Eddie Greenidge en Phil Spector voor de Ronettes. Maar deze uitvoering die mag er ook absoluut zijn. To Be Continued, zo heet niet alleen dit programma, oh nee, dit programma heeft helemaal niet zo, maar To Be Continued zou je dan kunnen gebruiken om daarmee aan te geven dat het eerste uur erop zit en er een tweede uur aankomt. En zo heet ook het album van Isaac Hayes. En dat is echt een fantastisch album met ontzettend veel lange nummers. Maar Our Day Will Come wil ik je niet onthouden. Zo mooi, niet? Zo mooi.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Volgens mij, maar hier ergens rechts of links. Verderop links, nee, rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

ik vind het de allerbeste single van YouTube persoonlijk. Pride in the Name of Love, ode aan Martin Luther King. Komt trouwens wel een fout in de tekst hoor. Early morning, April 4, shot brings out of the Memphis sky, wordt er gezongen. Maar King is vermoord om 6 uur, niet in de ochtend. Maar goed, afgezien daarvan een fantastisch nummer. Met, en dat heb ik nooit geweten, Chrissy Hynde in het achtergrondkoor. Ze zat ook op de hoesbeeld en dan als Mrs. Chrissy Kerr. Want ze was toen namelijk net getrouwd met Jim Kerr vandaag. Hey, goedemorgen. Of goedemiddag of goedenavond. Dit is Car Classics, het album alfabet met The Unforgiven, een album van With The Temptations.

Dat is een track die echt niet mag ontbreken in een programma dat Car Classics heet. The Highways of My Life. En het gaat eigenlijk over een metaforische autoreis als symbool voor een persoonlijke transitie. Lees ik hier op internet. De hoofdpersoon probeert op zijn eigen weghelft te blijven om niet afgeleid te worden. Maar hij voelt de pijn en het verdriet van een beëindigde relatie. Ja, ik kan het helemaal voorstellen. Niet dat mijn relatie op de klippen gelopen is. Gelukkig niet, maar eerdere relaties wel. En dan spreekt het nummer je extra aan. Fantastisch nummer van het legendarische Isley Brothers album Free and Free. Oh, het was trouwens ook het slotstuk van het album. Mooie finale. Jongen, jongen.

aanklacht tegen de derde consumptiemaatschappij en de drang om alleen maar meer te willen, ook al ben je verzadigd. En bovendien gaat het eigenlijk ook wel over Geert Wilders. Duidelijk verhaal, muziek van De Wolf. Het zat op het album Thrust en het nummer heet Big Talk. Ook nog een single geweest trouwens, alleen een hit weer het niet, maar ik vind het wel een goed nummer. En het is ook wel een nummer dat ik je niet wil onthouden. Je bent bij Car Classics. Als je trouwens nog reacties wilt leveren op dit programma, dan kan dat. Bijvoorbeeld via het e-mailadres van Ice Radio, jeroen@iceradio.nl. Maar je zou ook bijvoorbeeld een e-mail kunnen sturen naar jeroen@carclassics.gmail.com. Want sommige mensen vragen daarom. Van joh, hoe kunnen wij eigenlijk reageren? Stuur even een mail, jeroen@carclassics.gmail.com. Momenteel draaien we albumtitels die met een S, een T of een U beginnen. Nou, als je nog wat U-albums kent, dan hou ik me graag naar aanbevolen. Oh, dit is aftellen geblazen. Wat betreft de titel van deze plaat van Midnight Oil. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Van die plaat hoor je Power and the Passion.

eigenlijk zit je hier gewoon naar Toto te luisteren. Het had ook gewoon een Toto plaat kunnen staan met Michael Jackson als gastzanger. Maar nee, het staat op een album van Michael Jackson. Thriller natuurlijk. En daarop zat dus ook dit Human Nature. Geschreven ook door trouwens een aantal Toto-leden. Door Steve Porcaro. Het is ontstaan toen zijn dochtertje van de glijbaan werd geduwd door een gemene jongen. En zij kwam huilend binnen. En toen zei de vader, in dit geval dus Jeff Porcaro. Steve Porcaro, die zei van ja, nee, maar die jongen die vind je waarschijnlijk leuk. En dan doet je van de glijbaan, that's human nature. Zoals meer of meer ontstaan. In ieder geval de geruwe demo, die kwam in handen van producer Quincy Jones. En die had zoiets van, dit moet op het album komen. En dat is ook gebeurd. En ook Miles Davis nam het op. Die uitvoering die mag je wat mij betreft trouwens onmiddellijk vergeten.

0: Uprising. Deze LP-serie van Bob Marley and the Wailers. Laatste album dat ze uitbrachten toen Marley nog in leven was. En wat ze ook uitbrachten toen hij nog in leven was. Ja, het lijkt wel logisch dat ze het opnamen toen Bob Marley nog leefde. Hoewel, nou ja, nee. Kijk, het kan best wel zijn dat hij al was overleden. Dat ze daarna nog eventjes postuum aan de gang zijn gegaan met de opname. Hè. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met Made in Heaven van Queen. Freddie Mercury was al overleden. Maar dat hebben toen de andere bandleden van Queen afgemaakt. Nou, dat had hier zo kunnen zijn. Maar dat is niet zo. Want Bob Marley was er gewoon in levende lijf erbij. Dit werd een hele grote hit. En ik moet je zeggen dat toen ik dit voor het eerst hoorde. En toen het ook heel vaak nog gedraaid werd op de radio. Ik totaal niet kon vermoeden dat Bob Marley toen al behoorlijk ziek was. Want ja, een half jaar later zou hij overlijden, zoals je waarschijnlijk je nog wel kan herinneren. Dat gebeurde namelijk in 1981. Maar hij is natuurlijk een legende en eigenlijk ook wel onsterfelijk. Dankzij onder andere de hit die je net hoorde van het album Uprising, Could You Be Loved.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik vertel je welke platen er deze week in die lijst nieuw zijn binnengekomen. Met andere woorden, welke platen staan er voor het eerst in? Op 20 komt binnen Tori Amos met haar nieuwe album In Times of Dragons. En dat zal wel gaan over de tijden van vandaag. Ik heb hem gedeeltelijk gehoord. Wel een album dat de moeite waard is. Kacey Musgraves, Middle of Nowhere, komt ook voor in de Vinyl 33 op 9. Kneecap met Finian zat op 8. En op 4 The Black Keys, Peaches. Daar heb ik in het vorige uur wat van gedraaid. Dan op nummer 3 Main Street, Breaking the Rules, Cool Blue Marbled Vinyl Edition. Dat is mooi. Op nummer 2 in de Vinyl 33 vinden we The Art of Loving van Olivia Dean. En de nummer 1 is dezelfde als die van de album Top 100. Nieuw binnengekomen, de plaat van Billie Eilish. Dat is een live plaat. Hit Me Hard and Soft, The Tour. En dan gaan we het nummer van draaien, opgenomen in Manchester.
2: In Nederland.

Het is de B-kant van My Baby, maar later werd het ook in Amerika toch nog wel gewoon een hit op eigen kracht. En het staat ook op een LP natuurlijk, The Tempting Temptations van The Temptations. Het origineel van Don't Look Back. Uiteraard kennen wij het hier in Nederland vooral van Peter Tosh en Mick Jagger. Dat vind ik eigenlijk een nog leukere uitvoering. Hoewel deze, die vind ik ook wel heel erg mooi hoor. En dit is wel de originele, hè, die je hoorde hier op jouw radiostation waar Car Classics wordt uitgezonden met het album Alphabet. En ja, ik weet eigenlijk niet of dit nou een plaat is die erin thuis hoort. Het album Ups and Downs van Stephen Duffy. Hier nog op de hoes afgebeeld als Stephen Tintin Duffy. Want zo kenden wij hem in 1985. En dat is heel grappig, want het nummer wat ik zo meteen ga instarten, ken jij ook, is veel gedraaid op de Nederlandse radio. En die kenden het al heel erg lang, Kiss Me. Want het is namelijk al een keer eerder uitgebracht in 1982 door de band Tintin, waar Stephen Tintin Duffy toen bij zat. En dat is een hele lange uitvoering. En ik heb die ooit een keer gehoord bij Tom Blomberg. Tom Blomberg die had toen nog een nachtprogramma bij de NOS. En die begon daar ooit zijn uitzending mee. Met de lange uitvoering van Kiss Me. En ik vond het toen al een ontzettend fijne plaat. En eigenlijk nog beter dan de versie zoals wij die kennen. Want die is eigenlijk veel te kort. Maar die lange uitvoering van Kiss Me. Van de band Tintin. Die zoek ik eigenlijk nog. Mocht je nou per ongeluk die hebben op Wave, MP3 of misschien zelfs wel op hetzelfde insingel. Laat het mij even weten via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Want die zou ik graag willen hebben. Een kopie ervan dat volstaat. Dan kan ik die ook een keer draaien. Maar goed, het gaat om het album Ups and Downs. Want die plaat van Stephen Tintin Duffy, die staat genoteerd in het album Alphabet. En nou ja, die singleversie, die klinkt zo. Ook leuk. Maar de lange uitvoering is echt nog veel beter. Misschien is hij ook wel ergens te streamen. Als dat zo is, laat het me even weten. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Ik ben benieuwd.

Ik kan me nog herinneren dat dit uitkwam. Nou, het zal geweest zijn in september 2020 van Salt. En het was een hele rare tijd. We hadden toen te maken met corona. We zaten er middenin. Ik was zelf net ziek geweest. Ik begon net weer op te krabbelen eigenlijk. En het was onrustig. We hadden net Black Lives Matter hadden we achter de rug. Die protesten, politiegeweld. Het was behoorlijk onrustig. Toen eigenlijk ook al. Het begin van zeg maar de polarisatie. En toen kwamen al die platen uit van Salt. Het waren er een paar tegelijk. Dit staat dan op zeg maar Untitled Rise, tussen haakjes. En ja, op deze plaat proberen de leden van Soul toch wel wat hoopvollere boodschap naar buiten te brengen. En nou ja, dat hoor je ook wel, want de plaat die ervoor uitkwam, Free, dat was echt wel een hardere plaat met wat somberdere teksten. Maar dit was vrij hoopvol allemaal en ik vond het echt een geweldig nummer. Een nummer dat in ieder geval bevrijding, veerkracht en hoop uitspreekt. En dat dan op dansbare muziek. Ik vind het erg mooi. Nog steeds hoor. Ook nu nog in 2026. Salt dus. En Free plaat die uiteindelijk ook de eerste plek behaalde in de verrukkelijke 15. Maar geen hit werd in de officiële hitlijsten. Maar dat maakt niet uit. We mogen het niet vergeten. En ik vind het fijn dat de plaat in het album alfabet staat. Ik kom daar zeker nog wel op terug. Dit is een plaat die natuurlijk ook niet meer kan breken. 10 met een griffel. Dat is wat dit album van Pearl Jam van de meeste fans wel krijgt, denk ik. 10 heet het album. En daarvan is dit het bekendste nummer. Alive, dat we ook een boel ruzie opleverden met mijn toenmalige radiobaas toen ik dit draaide. Maar die man die had gewoon geen smaak, daar kwam het door. Hè?

Ach ja. Blijft mooi dit. Staat op 10. Debuutalbum van Pearl Jam. Natuurlijk was het weer zo dat de platenmaatschappij zoiets had van... joh, moet dit nou de single worden? Ja, zeiden de leden van Pearl Jam, dit moet de single worden. En het werd het doorbraak voor Pearl Jam. Zo gaat het wel eens vaker. Goed, en inderdaad, die radiobaas die het niet leuk vond, die had ook nog een pistool. Dus ja, ik heb dat verhaal wel eens verteld, geloof ik, hè? Of niet? Ja, toch? Vast. Okay. Ik vind het wel leuk om een keertje af te sluiten met een avonture, mensen. Want het programma zit er alweer op. En ik beloof je dat ik de avonture van Tommy van de Hulde heus al een keer helemaal ga draaien. Dat moet wel, hè? Maar nu een klein stukje van de avonture tot besluit. Ik wens je nog een hele fijne week. En volgende week gaan we door met onze reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. Onze tracktocht. Graag tot volgende week. En reacties kun je kwijt op jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Tot volgende week.

Nou, mag ik u van harte welkom heten in de Music Crew. Moet mij eigenlijk een beetje excuseren, want ik heb een verkoudheid gekregen verleden week. Helemaal gratis, weet je. Zal maar voor niks. Het babbelen wordt iets minder dus in de Music Room deze week. Maar we zijn er wel hoor. Straks koffie met een druppelje erin, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Het was Patrick Hernandez waarmee we begonnen zijn. De meneer die geboren is in Frankrijk. Even door België gewandeld.

0: En ondanks alles ga ik u proberen wijs maken wat er allemaal gebeurd is in de Gieperhuis in de Lage Landen deze week. Ja hoor. België, Nederland. Alhoewel wereldwijd te beluisteren, want we hebben ook mensen in Canada die luisteren wat er gebeurd is in de Lage Landen. Trouwens, ondertussen.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Welcome to the music room.
0: Let's go. Dit komt.

gemediteerden, weet je. Hugel en Solto. Het giet eigenlijk Jamaican, maar ze zingen Babam Meekam. Ach, 2 weken staan ze genoteerd in de Nederlandse top 40. In België kregen we hem nog niet te zien. Toch, ik geef je 1 goede raad. Turn your speakers up. We zouden het bijna vergeten dat ze nog in de Griekenrades verblijft, deze Taylor Swift.

0: is mooi toch? Oh my lord. Nou, ze heeft het al 21 weken genoteerd hoor, zowel in België als in Nederland. Deze Taylor Swift. Het is een beetje een goeroe eigenlijk voor de Swifties. Open Light. Nou, dat is mooi.
1: Zomerse klank op je radio.
0: Nederlandstalig op de radio, het moet kunnen tegenwoordig. En daarom gaan we beginnen deze keer met Camille.

0: Het is een prachtig getalenteerde dame, hoor. Ze komt uit Wevelgem, dat is West-Vlaanderen in België dan alweer. Ik heb het over Camille en haar laatste nieuwe. En het is OMG.
1: We are your number one favorite station.
0: Oh yeah. Ach, helemaal nieuw. Spiksplinter nieuw. We gaan hem te zien krijgen in de Hitparades binnen een paar weken. Sylvie Kreuz en Romeo Elvis.

0: de Sylvie Kreurs. Als je haar te zien wil krijgen, moet je eens naar Zottegem Rock gaan. Dat is ergens in de maand juli, dacht ik. Sylvie Kreurs en Romeo Elvis, dat is de broer van Angèle, die hem nog kennen van Toutou Blié. Die een nummer 1 scoorde in Frankrijk trouwens. En daarmee kwam er in de familie terecht van Allé Allé. Waarna geging wordt in dit nummer trouwens?
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.

0: In de Nederlandse top 40 staan maar liefst 9 Nederlandstalige nummers. Ja hoor. Dat is zo'n 25% van de top 40.
1: Always a better music mix. Oh!

0: Het is Bruno Mars. Hij stond zowat 4 maanden aan één stuk op nummer 1, zowel in België als in Nederland met zijn I Just Might. Ach, hij geeft ondertussen alle nieuwe in de gitaarders en die gaan we in het tweede gedeelte zeker gaan draaien weer.
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi.
3: You might be missing some of the benefits that stereo can provide.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Ready?
6: The music you love, right here, right now.

0: het is allemaal een beetje loco loco. Ik kan het wel aannemen hoor. Brando en Reinier Sandveld. Het is een beetje moeilijk, weet je.
1: Welcome to the music room.
2: Let's go.
3: Come on. Playing nothing but the greatest hits.

0: is een prachtige samenwerking. Een lage landen samenwerking dan. België en Nederland tezamen. K3 en Donnie. Nou, dat is een beetje gebij geworden, die Donnie hoor. En ze staan in de schaduw. Maar ik prefereer toch een beetje in de zon te gaan staan hoor. Mooi.
1: The most famous classic
0: in all
1: the world of music.
2: What we're gonna do right now is go back. Way back. Back in time.

0: Dat is zowat de enige oude plaat die we draaien in de Music Room. Halverwege het programma, iedere keer weer trouwens. Cotton Lloyd en Christian, and they went to pieces in 1976. That's quite some time ago, right? Och. Ze hebben een paar mooie platen gemaakt in de jaren 70, hoor. Deze Cotton Lloyd en Christian. Heb u een beetje meegezongen?
1: Frank Verhoeven.
0: Helemaal nieuw. We hebben hem verleden week ook al eens gedraaid trouwens. Deze Olivia Rodrigo. Oh, zo mooi. Alleen de titel is een beetje raar. Drop Dead.

0: Het is Olivia Rodrigo. Ze is op weg naar de top in de gitaarlijst in België en Nederland. Daar zijn we zeker van. Oh, heeft een hele grote fanclub trouwens, deze Olivia. Ach, Drop Dead. Bizarre titel eigenlijk. Trouwens, weet u wie we zijn?
1: Your number one radio station.
0: Hem kennen we al natuurlijk. We hebben het over Teddy Swims met zijn laatste. Ach, zo mooi. Komt uit het grote Amerika trouwens. En hij noemt zichzelf Mr. Know-It-All.

0: Het is eigenlijk een mooie constante in de ritmerades hier in de Lage Landen, deze Teddy Swims. Het is zijn laatste nieuwe trouwens. Op 20 in Nederland en op 11 in België dan alweer. Ach, we hebben hem nog wel een paar weken met onze gast hier in de ritmerades.
1: The best music on the best station.
0: Belgische inzending voor de Tuzovisie, geëindigd op 21. Gaat iets mogen, iets hoger gemogen. Jawel.
2: I got that summer on my skin.

0: Russisch Finland. De inzending voor België. Dan vanuit de Franstalige kant dan weer natuurlijk. Dancing on the Ice. Ze had iets hoger mogen eindigen, hadden wij gedacht tenminste aan mij. Maar ze deed het op 21.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Ga eens verluisteren. Gaat u even zitten. Dan moet u eens luisteren naar dit nummer. Het is Calum Scott. Vindt het zo mooi, weet je. En hij komt in de gripparades in de komende weken. Met zijn Eternal Love. Ach, gaat u luisteren.

0: de mannelijke versie van Celine Dion willen gaan noemen, want zo'n stem weet je. Calum Scott. We kennen hem nog van Roots in 2024. En het heet, ja, Eternal Love.
1: Welcome to the music room.
2: How are we all doing today?
0: We gaan naar Nederland.

0: deze jongens die doen het goed hoor in de Gitparades in de Lage Landen. Another and 54 Ultra and Talk to You. In Nederland staan ze trouwens al in de top 10. In België staan ze wat op 14, dacht ik, met Talk to You, Talk to You. Als je geen verkoudheid hebt, dan is het wel mogelijk natuurlijk.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.

0: Nou, ze is dan top 5 in België, op 6 in Nederland. Deze, oh, toch wel mooie Shakira, hoor. Komen uit Colombia. En zo, zo gaat het.
1: Dit is de Music Room.
0: De nummer 1 in beide landen. We hebben in Nederland en in België alweer dezelfde nummer 1. Alex Warren, zijn Fever Dream. Fever Dream.

Op nummer 1, zowel in België als in Nederland. Alex Warren, die we een tijd geleden hebben leren kennen en sinds hij niet meer uit de gitaarnaders te verdwenen. Ach, dit was zijn nummer 1.

0: Je krijgt ze gratis tegenwoordig. Je hoeft er niks voor te betalen. Gewoon een verkoudheidje.
1: Ja, hoor.
0: Nog maar eens de excuses voor de mindere kwaliteit. Ah, dat gaan we goed maken in de komende weken, hoor. Ondertussen haak eruit. Heel wat gezonde collega's die staan klaar om de muziek te gaan draaien hier op jouw favoriete radio. Oh, jawel. Dank u wel voor het luisteren. En tot in deel 2. Ja, groetjes. En wees een beetje lief voor elkaar. Dag.

Het was een Amerikaanse rockband eigenlijk hoor. Oh jawel, de stem is nog steeds niet wat het zou moeten zijn. Nou, dat kan ook niet anders natuurlijk. Het tweede gedeelte van de Music Room. Ik geef u van harte welkom trouwens. We hadden het over Foreigner met I Wanna Know What Love Is. We kenden ze ook trouwens van Cold As Ice and Waiting For A Girl Like You. Ach. Verkoudheden, dat is het onderwerp van de dag hier. Je krijgt ze gratis als het ware.

0: Dus is dan toch een 12 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Ook in België 11 weken en dan weer in de ultra top 50. Just Jack Style and John en Turn the Lights Off. Dan wordt het helemaal donker, weet je. Kunnen we niet meer werken eigenlijk. Ja, ja. Travis, welkom in de Music Room.
1: Welcome to our house.
0: Dit is ons pommelientijntje. We houden ervan in België en ook in Nederland. Dit is Atlas.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

ze doet het al een gele tijd in de Belgische hitparade, zo hè? Onze ze Pommelien Thijs. De dame die zelf haar kledij maakt, want ze is kledingontwerpster. Trouwens, we hebben ze verleden jaar mogen bewonderen op Rockwerchter. Deze Pommelien Thijs. Een atlas. I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. Helemaal nieuw. Spiksplinter nieuw eigenlijk. Ach, en het is een mooie Martin Garrix in samenwerking met Ed Sheeran. En Rip.

0: Nou, dit is mooi hoor. Gaan we kijken wat ze doen in de komende weken. We hebben het over Ed Sheeran. Samen met de Nederlandse discjockey Martin Garrix. Martijn, Gerard, Gerritsen, weet je. Ach, we kennen hem allemaal natuurlijk. En Ed Sheeran, we kennen Ed Sheeran nou maar weer niet. Gaan we kijken wat ze doen in de komende weken met Repeat It.
1: What we're gonna do right now. More music online. This is your favorite radio station.
0: Ah, daar zijn we zeker van. U luistert toch elke dag. Een groep uit Nederland met een Franse naam, Saint-Mieux, onder de leiding van, u weet het wel, meneer Maire de Zonne, Targ.

0: Het is Camille Meurissen met zijn bende op de radio. Ze komen uit Nederland. Best iets om trots op te zijn, hoor. We horen ze ook graag in België, natuurlijk. Tant mieux.
1: Tomorrow's looking at the clear blue skies up above.
0: It's dark before the dawn.
2: The music room.
3: The best music on the best station.
0: Ach, deze jongens die doen er nog steeds goed in België. Flemming en Meteor.

is prachtig hoor. Een lange landen samenwerking. Belgische en Nederlandse zangers tezamen. Hoog in de griepparades en het is helemaal niet nodig, zo zingen ze. En we weten het heus wel, we moeten de artiesten van tegenwoordig soms wel een beetje op hun taalgebruik gaan wijzen af en toe. Zo is de klote. Nou, deze meneer die doet het ook goed. Het is Samber. Nog niet zo heel lang geleden bekend geworden in Europa. Ondertussen is dit al zijn derde hit op rij. Home Record.

0: We hebben hem leren kennen verleden jaar in de maand juli. En dat met zijn Undressed. Ondertussen is het zijn derde nummer in de rij. Die in de gitaarders komt te staan in de lege landen. In de lage landen. In de lage landen. Oh jawel hoor. Home record van Samber. Zijn echte naam is Shane Michael Booz. En hij komt uit het grote Amerika. Dat is een heel eng van hier, weet je.
1: Frank Verhoeven. Amazing.

0: Het zijn twee Franse jongens. Ze komen uit Parijs eigenlijk. Het gaat hem over Dorian Lodic en César de Grumel. Ooit begon in 2014. Offenbach en Miles Away.
1: Your day sounds better with the Music Room. The best music.

0: Het is Robert van Hindert en Donny. Die Donny die geeft Zweeds bloed in de aderen, weet je. En is er wat overal terug te vinden in de Nederlandse ritmerades. Mooi weet dat nou. Met een klein linkje naar de champagne natuurlijk.
1: The Music Room. Always a better music mix.
2: It's time for music.

Het is helemaal nieuw, weet je. De nummer 1 uit de tippenradio in Nederland. Stella Lefty. Het is een dochter van een hele rijke magnaat eigenlijk. Boston.

0: dus Fleetwood Mac. Ach, zo'n mooi weet je. 1988 was het toen ze deze plaat gemaakt hebben. Maar ze zijn ooit begonnen in 67. As Long As You Follow. Je zou kunnen stellen dat het een groep is die geëvolueerd is van Engeland naar Amerika toe. En we hebben ze heel goed gekend natuurlijk met de zanger Stevie Nicks. Oh, zo mooi. En dat allemaal in de Music Room. Waar we toch af en toe de betere muziek gaan draaien.
1: Welcome to the Music Room.
2: Welcome to our show. Turn your speakers up.
0: Ach, Harry Styles. Het is niet echt een heel groot succesverhaal geworden. Maar dat kan nog komen, weet je. Dit is American Girls.

0: dit is na Aperture, het tweede nummer uit zijn laatste album. Harry Styles met American Girls. Maar ook het tweede nummer die niet in de top 10 geraakt in de hitparades hier in de lage landen. Jammer eigenlijk. Zijn beste nummer tot nu toe is nog steeds As It Was. En dat was fenomenaal, weet je nog.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Jennifer Lopez, ook nog steeds in de hitparades, tezamen met David Guetta. Save Me Tonight.

0: Dit is een nummer die het in België beter doet dan in Nederland. Dus deze week stationair blijft draaien op 13 in de Ultra Top 50. In de Top 40 zien we ze niet meer terug. Jennifer Lopez, die in de maand juli 57 wordt ondertussen hoor. J-Lo en Save Me Tonight.
1: Every day.
2: Every day.
3: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: The Music Room.
5: The best music on the best station.
0: Stem wordt stil en beter, maar nog verder van goed eigenlijk. Ondertussen, ach, we doen het dan weer. The Music Room. Dit is Maxime en Babette.
7: Sinds

0: Het is Maxime met Babette van Vug, die we beter kennen onder de artiestennaam Babette. Gewoon Babette, goed dan ook.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Het gaat razendsnel tegenwoordig. De ene gaat naar de andere. En dat doet ook die Sienna Spyro uit Engeland, Material Lover.

0: Dit is de opvolger van Diamond is Hill, de Londense dame, Sienna Spyro. En de Material Lover. Ach, zij wil dat niet allemaal een beetje. Het is een nummer die gaat doorstijgen naar de top van de hitparades in de komende weken. Hou hem maar in de gaten hoor. Trouwens, lekker zonnetje buiten.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.

0: Het is Miles Smith, hij is Engels. En Niall Horan, hij is Iers. Geboren in Mullingar, weet je. En we kennen hem nog van Heaven. Daarmee stond hij zowel 20 weken genoteerd in de hitparades hier in de Lage Landen. I am ready to use. Tuurlijk.
1: Frank Verhoeven. Here
0: goes. Ah, zo mooi. Langzaam maar zeker gaat hij de hoogte in de hitparades. Bruno Mars met de opvolger van I Just Might. Het is een mooie plaat geworden. Het lijkt wel een rustpuntje in het programma hier op jouw radio. En gij gaat risico's nemen. Geloof me maar. Risk it all.

0: home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.
1: En dan hebben we nu nog...
2: The number one.
1: Tuurlijk. En dat is Fever Dream van Alex Warren. Zo hadden we in het eerste gedeelte ook al deze Alex. Maar dit is de nummer 1.

Hij doet het al een paar weken hoor. Op nummer 1 is Alex Warren. En ondertussen staat hij in beide landen op nummer 1. Zowel in België als in Nederland. Alex Warren en zijn Fever Dream. Ik ga hem eens laten verwennen, denk ik, in de komende week. Oh, oh, oh. Dat was het alweer. Deel 2 en deel 1 zijn geschiedenis geworden van de Music Room hier. Ach. Volgende week zijn we er terug in een volledige fitte conditie. Daar zijn we zeker van. Ach. Blijven luisteren is de boodschap. Hou het knopje gewoon op 10. Laat de buren maar even meeluisteren. Het kan allemaal hoor. Lekker meezingen. Als je een goede stem hebt tenminste. Tot volgende week. Twee delen Music Room waarin we u alweer gaan bijten met wat er allemaal gebeurd is in de hitparades. In de lage landen België en Nederland. De groetjes. Dank u wel voor het luisteren. En tot volgende week. En wees een beetje lief voor elkaar. Dag.

Uit 81 was dat Patrice Rushen en Tender Loving. In de Flashback Show natuurlijk. Daarvoor Shalimar en Friends. Dat kwam uit 1982. En daarvoor Radio Serge Funk samen met Danny Locito. En Lost Without You. Nu is het tijd voor nieuw werk. Hier is Miss Latreia Savage.

Je hoorde Ashford & Simpson uit de 80's en Cherries Forevermore. Nou, we gaan zometeen naar onze korte break toe. En dan daarna snel weer bij je terug. Blijf lekker luisteren. Hier is Seth Soul en It's You.

Mr. Rickel Rodriguez hoorde hier in de Flashback Show. En Back to Me from My Rooftop. Daarvoor hoorde je Booker Newberry en I Can't Forget About You. Hier is Soul Supreme en Follow Me.

En je hoorde Cool in the Gang. You can have it if you want it. You can take my heart. Een albumtrek uit de jaren 80. We gaan langzaam maar zeker naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker luisteren. Nog even een nieuwe track. Masters of Jazz. Busy. It's time.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

En met de beginnen van One Way en Mr. Groove zeg ik welkom terug luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. We gaan nog een uur verder met oud en nieuw werk op jouw radio. En over nieuw werk gesproken, hier is Wolfman samen met Irma Derby. And I belong to you under your spell.

gewoon hier in de Flashback Radio Show uit de 80s. En Keep Your Body Working. Het is tijd voor een nieuw werk. Alhoewel, nieuw werk. Het is een track die al eerder uitgebracht is. Nu opnieuw in de UK Top 30. Jared Lawson samen met Rachel Rodriguez. En hier is The Next Move.

0: Secure hoorde je hier in de Flashback Radio Show. En dat was een nieuwe track. Wij gaan verder met even classics werk uit de jaren 80. David Joseph en You Can't Hide Your Love.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

hele leven bestaat uit liefde en vooral ook geld. Ja. Anna Pernilla Torndal komt uit Zweden. We kennen haar als Meja. Dat een hit in 1998. En die heette All About The Money. En daarvoor hadden we Peter Cox en Richard Drumming.

Ze maakte hits onder de naam Go West. Alhoewel het bij een eenders vliegbleef wat betreft Nederland. In Engeland hadden ze al meer hits. Maar in Nederland scoorden ze alleen maar met We Close Our Eyes. Ik heet je vanuit welkom bij de Gouden Oude Club, de 80s en 90s hits.

0: Ja, de beste man heeft rare dingen gedaan in zijn leven. Heeft hij altijd spijt van gehad natuurlijk. Maar ja, goed, hij heeft er wel een paar jaar voor gezeten. Deze Carrie Clitter had een hitje in 1984 met deze leuke plaat. Another Rock'n'Roll Christmas. En daarvoor nog de Jacksons. Ik heet je van harte welkom. Je weet, we draaien ze allemaal. Nou ja, allemaal. Dus aanhalingstekens. Want dit is namelijk...
1: De Gouden Ouwe Club in de Week. Jouw hit uit de jaren 80 en 90. Dit is de Gouden Ouwe Club 80's en 90's hits.

wat een druk te maken. Deze Michael Jackson. En Dirty Diane. En daarvoor gaat nog Björn Again. Nou, zover ik weet zat daar de kinderen van de ABBA-leden in. Zover ik het me kan herinneren in ieder geval. Maar een bescheiden hitje kwam niet verder dan de tipparade in 1994. Ging over So You Win Again. Zo is dat. Even een leuk Vlaams gezelschap. Ze noemen zich de Kreuners. Ze hadden pas één hit in 1990. Dit is deze.

0: Turn 1, dat is liedje uit de 97. Brand van 3000 en Drinking in L.A. Ze kwam uit Quebec, Montreal, Canada. Staat bekend om wat alternatieve muziek. Maar met een klein beetje wat invloeden van de hip-hop. Dat is ook duidelijk te horen natuurlijk. En daarvoor een Vlaams gezelschap. Ze noemen zich de Kreuners. En ik wil je onderweg voor je, Brian Adams.
1: De Gouwe Oude Club. Christmas, my friend. 80s, 90s. We were-

Nog nooit hoorde je zoveel hits uit de jaren 80 en 90 op één radiostation. Welkom. Dit is de Gouden Ouwe Club 80's en 90's Hits.

uit Los Angeles kwamen ze vandaan. Blind Melon uit 1992. En No Rain. Daarvoor hadden we nog Brian Adams. It's Christmas Time. Nou, net wat je zegt. Net wat je zegt. Nou, we kennen allemaal natuurlijk Michael Jackson met Billie Jean. Even overnieuw. We kennen allemaal Michael Jackson en Billie Jean. He's de parodie daarop. He's Lydia Murdoch.

0: bekende stemgeluid van Stevie Nicks. Haar zoon zingt uit 1989, heet The Room on Fire. Dat alles in Remember, nee, in de Gauw Club. 80s en 90s hit, ja, af en toe ga ik de fout in dat geval. En dat was nog Lydia Murdoch. En dat ging over de superstar.
1: Gauw Club, The 80s en 90s.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

0: Away. En dat waren dan nog Prince en Gold.
1: Welkom, welkom.
0: Onderweg voor je, Queen and You Don't Fool Me.
2: De Gouden Ouwe Club.

Ja. Je hoorde YouTube en Christmas. Door talloos op de plaat te zetten natuurlijk. Maar dit was een van de leuke uitvoeringen uit de jaren 80. En daarvoor hadden we nog Queen en You Don't Fool Me. Wat betreft de jaren 90. Keertje van harte welkom. We zijn bezig met de Gouden Oude Club. Oftewel, die 80s en 90s hits.

Nou, of die nou echt zo simpel was, weet ik niet. Maar hij was wel een beetje roodachtig, hè? Qua haar dan, hè? Simply Red and Stars uit 1991. En daarvoor hadden we Patricia Louise Halte. Philly Sound. Kwam uit Pennsylvania. We kennen haar natuurlijk als Patti LaBelle. Samen met haar vriendinnen had ze nog een groot iets met Foodie Foo Couché. Of ik mocht, zoals waar, in de jaren 70. Die hebben we niet gedraaid. Wel een andere leuke plaat. Dat ding heette Release. Oh, dit is leuk. Komt uit Amsterdam. Een mannetje met een rood petje. Hier is drukwerk.

0: Een Engelse en Duitse samenwerking in de kader van de Eurodance. Show the Max and Get Away in 1994. En daarvoor, ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Je hoorde drukwerk.
1: The 80s, the 90s.

Ja, ik zeg altijd maar, het oog wil ook wat. Hè? Dus deze vieze oude man. Ik vind dames die sporten, vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Jongen, Malcolm McLaren heeft zijn voetsporen wel verdiend in de Engelse pop scene. Hij stierf in 2017. Ja. Jongen, something jumping in your shirt met de Bootzilla Orchestra. Oh, kerst, kerst, kerst. Waar kennen we dat van?

0: lekker, hè?
1: Ja.
2: Je oren zijn helemaal warm van de muziek die je oren streelt. Vooral met deze mooie dame in 1980. Together we are beautiful. Kom uit Jackson, Mississippi. Deze Fern Kinney Lewis. Maar gewoon Fern Kinney is ook meer dan genoeg eigenlijk. En daarvoor hadden we nog een plaat van Los Del Rio. En dan zat ik te twijfelen, komt dat nou echt uit de jaren 90? Of kwam dat nou uit de Zero's? Maar goed, dat laat ik er maar even midden dan. Ken je toch? Jetty, Mildred en Caroline. Komt gewoon uit Nederland. Het 86, dit is My Time.

0: Ja, ze zeggen wel, ze hebben altijd gelijk. Ze doen het op intuïtie natuurlijk. Je hoort een Mai Tai en een Female Intuition. We gaan afsluiten, jongens. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Ik heb er nog één voor je. Nee, twee eigenlijk.
1: De Gouden Ouwe Club. Back to the 90s.
0: En één van die twee is deze mooie plaat. Van Radiohead. Hier is No Surprises.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Nori.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: When I was young, I fell in love.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy, Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderd in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben bij jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tattoo.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor minister Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kende met pop nog niet toen.

Nicky, Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze nog best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Tegelijk te zijn deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Het kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. En daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80. Begin van de jaren 80 was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog maar eventjes de revue passerend. Want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan een plaat draaien van Cloud uit 1986? Nee. Gaan erover nadenken. 1978, ja dat was het. You've got all of me.

0: Close uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.